promised land. Maybe there we can find a good place to use a loving state of mind. I'm so tired of being without love, but doodly, but doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly, doodly,